Wat redt op voet? Weet niet wo? Weet niet met wem en niet wieso? Weet nur, dat wichtig voor mij war. En klar,